0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo

0: dadelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
1: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
4: Soultracks, elke zaterdag.

Mary Shamadonna na een zwoele hete nacht. De maandag is begonnen, de zomerprogrammering is ook bijna begonnen hier bij Land van Maas. Goedemorgen, we zitten in een afkoelingsperiode deze week en dat is maar goed ook, even bekomen van al die hete temperaturen. We doen het hier tot 9 uur met vooral veel muziek. Dit is Turtle Touch.

Politiek met Opetti. Don't feel sorry for the loverboy. Wie mag die loverboy dan wel zijn? Vier hits op een rij, Bon Jovi, Hot Chocolate en ook Shakira komt je richting uit. En deze heet uit 2024. Girl in Red, Too Much.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be. Radio Land van Waals. Oh yeah. Summer sounds great.

Ze maakte ook het lied voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Zoo from Zootropolis 2, Shakira. Op maandagochtend wordt een maandag met opklaringen en 28 graden. Ook de dagen daarna zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden. Goedemorgen, dit is de zomer van Land van Waas met Nika en Shining Star.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

bent. Het is meteen ook de nieuwe van Camille. Gemeenteraadslid Aster Baak van Groen wil dat Sint-Niklaas samen met de provincie onderzoekt hoe de strandzone van het recreatiedomein De Ster kan worden uitgebreid. Volgens Baak is De Ster de enige plek in de stad waar openluchtzwemmen mogelijk is, maar volstaat de capaciteit niet meer. Men wordt uit of men kijkt liever uit naar andere locaties zoals Puitvoet, de Clementwijk of ook de Molenbeek. Wow.

dikke volle 5 minuten lang aan de maandag beginnen. Met dank aan Pearl Jam. Goedemorgen allemaal. Dit is de zomer van Land van Maas met vooral veel muziek.

0: ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. 4 patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Valt-Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Ebenezer Good van The Shaman. Je kent ze natuurlijk van die andere hit Move Any Mountain. Ondertussen 8 uur geweest. Hier bij Lans van Waas. Goedemorgen, maandagochtend. Veel muziek in de zomervakantie. Bruce Hornsby en The Range bijvoorbeeld. But Every Little Kiss, Homewrecker is nog altijd die nieuwe van Somber. En ook deze van de jaren 80 onthouden we je niet op maandagochtend. PhD, I Want to Let You Down. Een hele goede morgen. Dit is Lans van Waas. Summer sounds great.

Het pianomuziekje van Bruce Hornsby en The Range. De politie van Sint-Niklaas heeft 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week. Dat aan het station van Sint-Niklaas. De verdachte afkomstig uit Antwerpen zouden 2 jongeren van 16 en 18 jaar met een mes hebben neergestoken. Een van de slachtoffers verkeerde even in levensgevaar, maar beide mochten dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Het onderzoek is overgedragen aan het parket.

0: zomer is van jou.
1: Dit is Radio Land van Waas.
0: Michiel Tiron.

Muziek uit de 90s, ze konden niet ontbreken natuurlijk. Mackenzie en Jesse en The Rain. Vandaag geen regen, temperaturen rond 28 graden. Hier en daar wat bewolking, maar we zitten in een afkoelingsperiode van een graad of 10, dat is maar goed ook. Kingdom of Fear vanochtend, Cameron Whitcomb.

waterpeil onder de brug zal ondertussen wel al wat gedaald zijn met die hete temperaturen. Water Under the Bridge van Adele. Goedemorgen allemaal. Bruno Mars komt eraan, Bohemian en ook Killers met Human.

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Ik heb goed nieuws voor de mensen die houden van 80s, 90s en nillies. Zometeen tussen 9 en 11 de Classics ochtend. Ook in de zomervakantie 2 uur lang non-stop muziek om duimen en vingers van af te likken. En nu nog een beetje bekomen van de hitte van de afgelopen week. Met dit zonnige liedje van Bob Marley in de Wailers vanochtend uit 77. Dit is dat legendarische...

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: De Reinhard Kring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur.
1: Radio Land van Maas.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland

0: foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk, ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03 760 1800.
4: Dit is een nieuw uur.
3: Radio Land van Baas. Classic hits, non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
4: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Ronnie van de Vijver.

Goedemorgen allemaal. Vandaag maandag 29 juni en nu zitten we natuurlijk ook zo goed als zeker in de grote vakantie. Het is bijna juli, dus nog enkele dagen. En vanmorgen was Michiel er ook alweer vroeg bij. En we hebben daarnet ook kunnen genieten van onze Summer Classic Hits non-stop tussen 9 en 11 uur. Nu ben ik er en dit zijn Steps, nog eens Last Thing on My Mind.

Mooi nummer van John Waite, Missing You, en zo dadelijk Clouseau. Wat de temperaturen betreft, de 30 graden en meer, die zijn we gelukkig kwijt voorlopig. En daar zullen de meesten wel niet rouwig om zijn. En met dat warme weer heb je misschien ook wel zin om eens in het water te springen. En je kan dat doen tijdens de Big Jump, dat is binnenkort. Je kan ook in Lokeren meespringen voor properder water in Durme en Moervaart. Dat gebeurt allemaal vanop de steiger aan de Durme in het Prinses Josephine Charlottepark. Vraag je af misschien wanneer is dat? Wel op zondag 12 juli, dat is niet zo lang meer. Om 3 uur moet je daar zijn om mee te spreken.

0: Walter Verduin zong het in 1980. Er is iets. Ja, en wat er ook is, dat zijn de waterfeesten in Berlaren. Maar het zijn deze keer wel de waterfeesten 2.0. En wanneer beginnen ze? Wel op 31 juli al met onder andere een jeugdviswedstrijd. Op 1 augustus is er onder andere de triathlon Donkmeer en ook nog comedy aan de oever. En op zondag is er dan een familiedag, zondag 2 augustus is dat. Allemaal aan de festivalsite op het Donkoeverpark. En er zijn natuurlijk ook het vuurwerk als afsluiter, maar ook live muziek van onder andere Matthias Vergels, Belle Perez en ook Bob en Yves Segers. En wat is nu een grote wijziging ten opzichte van de vorige jaren? Wel, dit jaar zijn de waterfeesten in Berlaren gratis. Gratis inkom dus, jawel.
1: Dit is Radio Land van Waas. Ronnie van de Vijver.

Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli The Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.

Taylor Swift met Bad Blood. En je hebt het wellicht wel gehoord in de radio of gelezen dat heel wat fans die naar Katy Perry kwamen kijken op Werchter Boutique ontgoocheld waren, omdat het optreden niet doorgegaan is. Werchter Boutique is namelijk om 9 uur 's avonds stopgezet. En dat had te maken met dat aangekondigde onweer natuurlijk.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Carrick, I Need You. Zomer zijn natuurlijk ook heel wat zomerfestivals. Zoals het gratis stadsfestival De Volle Feesten bijvoorbeeld. Van 31 juli tot 9 augustus. En vorige vrijdag hebben ze dat officieel nog eens voorgesteld. En ook verteld dat er dit jaar extra Lokse paardenworsten zullen zijn. Er zijn er dus meer dan andere jaren. Uiteraard naast de Food Street en het restaurant de Chez Fonfon. En natuurlijk ook een pintje dat blijft daar 3 euro kosten. Je moet maar eens kijken naar vollefeesten.be. Daar vind je alle info en het volledige programma. En op zaterdag 1 augustus, dan staan deze daar ook op het podium. Ik heb het over Ertebrekers. Je hoort ze nu met Eva Mendes. Dit was het voor mij vandaag. Graag tot morgen om 11 uur.
1: Ja,

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor rond 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben twee slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Berghs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Berghs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website Marcel

Aaron Blommaert. En wie zit er in je hoofd, is zijn grote vraag. Een hele goede middag iedereen. Smakelijk eten mocht je nu aan tafel gaan. En fijn dat je luistert naar de voorlaatste lunchpauze van Land van Maas van dit seizoen. Hier is Ellie Medeiros.

Een nummer van na de comeback van Madonna in de jaren 90 met Ray of Light. En dit nummer, Beautiful Stranger, werd speciaal geschreven voor de Austin Power film The Spy Who Shagged Me. Met Mike Myers in de hoofdrol. En die speelt trouwens ook een rol in de clip. Je kan die bekijken op YouTube. Het is een hele fijne, leuke clip. Madonna!

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Is It Love van Mr. Mister bij Land van Waas. Het seizoen van de festivals is aangebroken en helaas zijn er al een paar moeten stoppen door de hitte. Dus ik hoop niet dat het nog zo heet wordt dat alles kan blijven doorgaan. Zoals Krammerok bijvoorbeeld. En daar vind je Bazaar op 4.

0: Radio Land van Waas. Regio Nieuws.
1: De allereerste zaterdagmarkt in Sint-Niklaas gaat dit weekend niet door. De stad last de markt af vanwege de voorspelde hitte, om zowel bezoekers als marktkramers te beschermen. Ook de donderdagmarkt van vandaag werd aangepast en eindigde om 11 uur, dat is 2 uur vroeger dan gepland. De zaterdagmarkt was een proefproject waar inwoners om hadden gevraagd. Sint-Niklaas hoopt de volgende edities wel te kunnen laten doorgaan op 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. In het Sportingpark in Sint-Niklaas komen binnenkort 3 vaste politiecamera's. Die worden geplaatst aan de voetbalvelden waar de voorbije maanden geregeld overlast was door jongeren op fatbikes. Volgens burgemeester Lieve Hans Schutter is sociale controle op het uitgestrekte domein van 17,5 hectare moeilijk. De camera's moeten helpen om incidenten vast te stellen en betrokkenen te identificeren. Tijdens vakantieperiodes worden ook extra politiepatrouilles ingezet. Vrijdag vraagt de burgemeester aan de gemeenteraad om de plaatsing van de camera's officieel goed te keuren. In Lokeren is discussie ontstaan over een proefproject rond zwemmen in de Moervaart. Vanaf 15 juli kunnen inwoners er op woensdag en vrijdagavond zwemmen in een afgebakende zone in Moerbeke onder begeleiding van 2 openwaterzwemclubs. De oppositiepartij Meer dan Groen vindt dat de testfase te beperkt is en vooral gericht is op clubleden en sportieve zwemmers. Schepen van Sport benadrukt dat het om een eerste proefproject gaat. De stad wil de opgedane ervaringen gebruiken om tegen de zomer van 2027 een volwaardige vrije zwemzone voor het brede publiek te openen. In Stekenen neemt gemeenteraadslid en fractievoorzitter Marcus Vos van 9190 nu afscheid van de gemeenteraad. Vos verhuist naar Antwerpen, dichter bij zijn werk als advocaat en legt daarom zijn mandaat neer. Hij zetelde sinds de verkiezingen van 2024. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Ongena, die tijdens de jongste gemeenteraad de eed aflegde. Ongena was eerder al gemeenteraadslid en wil zich naar eigen zeggen inzetten voor samenwerking over partijgrenzen heen in het belang van de gemeente.
0: Land van Waas. Doos Smet.

Britse zangeres en actrice ook trouwens. Paloma Faith, Can't Rely on You. Het weer ziet er toch iets comfortabeler uit voor de komende dagen. Vandaag is het nog redelijk warm, 27 graden. Vanaf morgen gaat alles zich stabiliseren naar echte normale zomertemperaturen. 5, 26 graden, wat wolkjes, af en toe een buitje. Enfin, Belgische zomer, zeg maar. En dat is echt waar, de waarheid. Hier is Marco Borsato.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

The Long Run, dat is easy listening muziek, zeg maar, uit de jaren 70 van The Eagles. En dan nu 2026, dit jaar, en dan merk je meteen hoe de sfeer toch een klein beetje veranderd is gedurende de decennia. Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
5: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Phil Collins en Don't Lose My Number bij Landal Waas. Goedemiddag, die is Waasland Werkt. Het is bijna tijd voor de zomer. Woensdag 1 juli, dan gaat onze summerbar open vanaf 12 uur. Tot die tijd nog een klein beetje werken. Enjoy yourself. Dus welkom. Ik heb A+. Enjoy yourself.

0: Duran Duran met Rio bij La Favasia Rio. Het is daar ook altijd zomers, maar zo warm als de voorbije week. Dat was iets overdreven. Het is gelukkig allemaal een stuk draaglijker vanaf deze week. Temperaturen 25 graden. Details, die krijg je zo.
1: Ja, 12 en dan game. En dan.

Bruce Hornsby and the Range en The Valley Row. Weer bij ons is heerlijk in het Waasland. 24 graden met zon en wolken. En ook morgen 24 graden met zon en wolken. Woensdag is niet slecht, 23 graden met zon tussen twee wolken door. En donderdag 25 graden aangenaam.

0: Lorca, Ritmo de la Noche bij Land van Waas. Ja, het was voorbij weekend stormweer voorspeld. Nogal wat zaken zijn toen afgelast door, voor de veiligheid. Bijvoorbeeld een optreden van Meteor, die zou optreden zaterdagavond in Oudenaarde op de Adriaan Brouwer Bierfeesten, ging niet door, door de voorspelde storm. Weet je wat? Bij ons krijgt Meteor zometeen herkansing.
1: Altijd naar de nooduitgang.
0: Met nooduitgang.
1: Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

van Bon Jovi. Always bij Radio Land van Waas in de zomer van 2026. En die gaat bij ons beginnen officieel woensdag 1 juli met de nieuwe programma's. Woensdag is er onder andere de Summer Bar tussen 12 en 2. Ik mag die uitbaten een zomer lang hier bij Land van Waas. En nu Daddy Yankee en Dura.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

We moeten eerlijk zijn, dit was lang geleden, hè? Liberty X, Just a Little. Goedemiddag, je welkom bij Land van Waas. Iets over twee. Het is nog tot 4 uur de beste summer hits en classics in de zomer. Hier bij Land van Waas en vanaf woensdag onze zomerprogrammatie. 1 juli begint de zomer, dan start ook hier de Summer Bar tussen 12 en 2. Dit is Land van Waas met Michael Jackson en Another Part of Me.

0: Once I was 7 years old.
1: Wij zijn er altijd bij.
2: Radio Land van Waas.
1: Want de zomer is van jou.

Slowhand Pointer Sisters. Dat is druk als er warmer voorspeld wordt. Mensen gaan allemaal massaal op zoek naar verkoeling. Het was zelfs zo druk in Sint-Niklaas in de Ster dat het domein is afgesloten. Er werd gevraagd om niet meer te komen. Alles bleek volzet. Dus in was in en daarna deurtje dicht.

0: Milo, You Don't Know bij Land van Waas. Een zomer lang bij ons, flashbacks naar hete zomers. We keren bijvoorbeeld zo meteen terug naar de hete zomer van 1999. Met DJ Jurgen, Better Off Alone.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: klinkt eigenlijk altijd zomers, die van UB40. Sing Our Own Song hierbij. Land van Waas.
1: Radio Land van Waas.
0: Met Brian Adams.

0: Land van Waas.
1: Wij zijn klaar.
2: Een hele zomervakantie lang.
1: This is
0: Land van Waas.
3: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
4: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
3: Soultracks. Elke zaterdagavond. 3 uur lang. Vanaf 19 uur. Op Radio Land van Waals.
2: If it's smooth, funky and soulful, it's Soultracks. Stay tuned for more.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
5: Dit is een nieuw uur.
6: Oh,
5: Radio Land van Waals.

Aretha Franklin, What a Fool Believes bij Land van Waas. In de zomer, goedemiddag, welkom. Het is maandag, de start van een bijzondere week, want woensdag start de zomer echt bij ons met onze zomerprogramma's. Op woensdag 1 juli, de start van de zomer. En wij draaien ook dit uur de beste hits en classics.

0: Land van Waals.
1: The music sounds great.
2: Enjoy this trip.

Express. Team from S Express bij Lava Waas in de zomer. En die is aangenaam. Het is vanmiddag een graad of 4,25 in het Waasland met zon en wolken. En dat gaan we aanhouden de hele week. Morgen 24 graden, woensdag 23 en donderdag zon en wolken met 25 graden. Dat is allemaal zeer draaglijk, hè? Heerlijk.

De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur.

0: Bastille, Good Grief. En zometeen Kid Creole, de Coconuts. I'm a wonderful thing, baby.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Rand van Waas. Man

Nick Astley tot bijna 4 uur met Cry for Help. Ik heb al geroepen, hij is in de building. Zometeen Michiel Tiron met de achtertuin van de Waaslander na 1 uur of 4 hier bij Land van Waas. Blijf plakken. Zometeen veel meer. Na het nieuws.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Maandagmiddag, Liquido in je radio en Narcotic. 29 juni ondertussen. De zomervakantie kan binnenkort echt wel starten. En vandaag ook zo wat een bijzondere dag voor alle mensen die met de poepers en de nijpers zitten omwille van een

Yesterday, Today and Tomorrow. Yesterday, Today, Tomorrow. Het is een nieuwe single voor Berre. Depeche Mode komt je richting uit. Maar ook Dido met White Flag en deze van Die Barge.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Goedemiddag, wat het weer betreft zitten we vandaag rond een graad of 28. Ook de dagen daarna blijft het zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Dat is iets beter dan de 38 van vorige week. Hè? Tranen van goud is nog altijd de nieuwe Aaron Blommaert en Zoe Live na deze van Adele.

0: just for a while.
1: Zomervakantie, Land van Maas hier Radio. En Colby Kayet van Summer Sounds Great. Dat was bubbly. En over zomer gesproken, als je iets organiseert en je wil dat gans het Waasland laten weten, stuur ons eerst een berichtje. Doe dat via info@rlvw.be. Dat is info@rlvw.be. Wij stoppen dat in onze lokale agenda. Zometeen Thumbs and Twins in The Name of Love and The Banga Boys, We Like to Party. Maar eerst deze van Denise Williams uit 81. It's Your Conscience, goedemiddag. Summer Sounds Great.

terwijl al die andere zenders de grootste hits draaien, draaien wij ook wel eens die platen waarvan je zegt, dat is lang geleden en dit was er toch weer eentje van. De kers op de taart, Thompson Twins en In the Name of Love. Robin Schulz, Blondie en Saidina, maar ook Bas Sarah met de nieuwe All Because of You, nu op Land van Maas. Morning.

Het wordt hier zometeen 5 uur op deze maandagnamiddag bij Land van Maas. Je bent altijd up-to-date, want het nieuws komt hier richting uit. En dan zitten wij nog een uur in je radio. Een hele zomervakantie lang. Kijk eens aan met Paul Young. Dit is Oh Girl,

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-16.

Bruno Mars met I Just Might. Een zomer vol muziek. Zullen we eens 4 hits op een rij op je loslaten? Met zometeen Romeo, Elvis en Angel, maar ook de Simple Minds komen je richting uit. En ook Wickfield. En deze van Fleetwood Mac.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Simple Minds, All the Thing She Said. Onze lokale agenda komt zo meteen in richting uit. Al je nieuws is welkom via info@rlvw.be. Dit is de nieuwe Olivia Rodrigo vanmiddag. Die heet Stupid Song.

Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli The Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Maaslands beste muziekmix, Wayne Waite en Lady. En daarvoor Al Saints met Pure Sure, Summer Sounds Great. En dat hoor je ook aan onze muziek met de nieuwe Lola Young, heet From Down Here, na deze van Roxette. We zitten in 93, misschien iets minder bekend, maar oh zo mooi. Om je maandag op te vrolijken, Almost Unreal.

16 jaar geleden maakten ze deze plaat samen met Tayo Cruz, Kylie Minogue en Higher. En zo gaan we richting 6 uur. Een avond vol non-stop hits en classics in de zomervakantie. Geniet ervan, we maken je wakker morgen vroeg om 7 uur. Dit zijn Only the Poets, Even Hell. Maak er een leuke maandagavond van. En graag tot morgen.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
5: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Baas. Hits en classics. Non-stop.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli The Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo. En volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorgen of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes. 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Land van Waas.
1: Name a topic.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De hittegolf is na 12 dagen officieel voorbij, zei het NIPT. Bij het KMI in Ukkel werd het niet warmer dan 24,9 graden en bij 25 graden was ook de 13e hittegolfdag een feit geweest. Tijdens de hitteperiode zijn meerdere temperatuurrecords gesneuveld. Het record van de warmste nacht is uiteindelijk net niet gebroken. Het KMI zegt niet meteen voortekenen te zien van een nieuwe hittegolf. In Michigan in de Verenigde Staten moeten de ouders van een overleden jongen van 7 terechtstaan voor marteling en doodslag. Het kind woog bij zijn overlijden 116 kilo en volgens het autopsierapport heeft die extreme obesitas mee zijn dood bepaald. De ouders zijn aangeklaagd voor ernstige verwaarlozing. De jongen kreeg geen medische zorg of aangepaste voeding. Hij was al lange tijd bedlegerig en kon niet meer naar school. De ouders riskeren allebei een levenslange celstraf. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten bij de luchtvaartmaatschappij hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. Alle pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Zij vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. Na Werchter Boutique gaat ook Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant compensatie voorzien voor enkele duizenden festivalgangers. Die moesten het terrein zaterdag vroeger verlaten door de onweersdreiging. De organisatie overlegt nu onder meer met de verzekeraar over wat mogelijk is. Wat die compensatie zal inhouden is nog niet bepaald. Werchter Boutique gaat de consumptiebonnen van festivalgangers cash terugbetalen. Organisatoren zijn in principe niet verplicht om te compenseren bij overmacht. En het tennistoernooi van Wimbledon is begonnen, maar Hanne van de Winkel moet na dag 1 al meteen naar huis. Bij haar debuut verloor ze in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu. Ook de Poolse Swalinska, revelatie op Roland Garros, overleefde de eerste ronde niet na verlies tegen een Thaise kwalificatiespeelster. Arina Sabalenka, nummer 1 van de wereld, won wel vlot van de Servische Kostovic in 2 sets. De nacht is rustig en droog, minima van 13 tot 17 graden. Daarna een dinsdag met weer veel zon en af en toe wat stapelwolkjes. 22 graden aan zee. De rest van het land haalt 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is er kans op lichte regen.

It's my turn and I'm taking everything without you.

Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Hits en classics.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.